Ik leg van vidalwi, die bami hun illache, dimfahe euring illi hindu, meestung lotak jadu daka, euring birgenewe, adi bodwegem va jadu en euring genewe.

Ik leg van vidalui, die bij mij hun illache, dimfe hun euren illi hindu, meestung lotak jadu dakka, euren birgen neuwe, adi bodwegen va jadu en euren genuwe.